0: orde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
10: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
9: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
9: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heilen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
9: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
9: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poret.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Stend is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
3: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
4: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
5: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
15: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
16: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
15: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
3: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
4: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
23: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
23: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
23: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
23: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
23: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
23: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
23: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
23: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
6: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastian de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
10: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
12: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
24: Ik ben Jean-Marie Barra.
25: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-Boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
16: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
17: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
18: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
19: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
19: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
19: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
19: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
19: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
19: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
19: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent-Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
15: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
20: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
24: Vermogensstormen komen. Nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent-Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
9: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
10: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht.

0: Hier, wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
1: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
2: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostendse baan.

0: Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
4: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
5: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Oostende lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
9: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
9: En met sluitingsuur bedoel je sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
9: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
12: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
13: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
14: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, De gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxim Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
16: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
18: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Meertse regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
13: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
9: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
19: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
20: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
22: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
21: Dat weer is erg belangrijk.
22: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
21: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
22: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
21: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
22: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
21: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
22: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
21: En wat is dat?
22: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
21: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
22: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
21: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
22: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
27: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
28: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
29: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
21: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
21: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
21: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Noordzee-regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
4: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredenskatten zwerfkattenbeleid op te starten.
5: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
6: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
10: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
11: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
12: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
16: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
18: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
19: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
20: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
20: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
20: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
20: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
20: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
20: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
20: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
20: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
15: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de

0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
0: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
0: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
0: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
0: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
5: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
6: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
7: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de

0: gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was absent-minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
10: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
11: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
3: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
19: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
20: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
9: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
10: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
11: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
18: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
19: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
20: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
2: Ja, ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
2: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
2: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
2: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
2: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
2: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Gouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
26: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
27: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
4: Oostende en de Paulusfeesten, dat is twee handen op één buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
9: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
10: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
11: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
3: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
16: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en ravenzijden. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
4: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen. Een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
12: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn. Heel aangenaam, heel lekker.
13: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft en ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
14: Maar we hebben dus geopteerd en daar stonden we heel sterk achter om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
16: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
16: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
16: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
16: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
16: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
17: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
16: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Hoofdse regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal.

0: 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de...

0: De DJ-sessie in de grote tent. Het Zuidenzuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
4: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
13: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
14: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
20: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
19: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
20: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
19: En wat is er speciaal dit jaar?
20: We hebben vooral, waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
19: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
19: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
20: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
19: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
20: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
19: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
20: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
21: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
22: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
23: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij

0: Noordzee regionieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. in de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
10: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
11: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kurzaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
12: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
17: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
18: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
20: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
11: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
21: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
23: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
23: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
23: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
23: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
23: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
23: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
23: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt, en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
3: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
4: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
5: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
13: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
14: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
15: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
6: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Pitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
15: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
19: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
5: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
19: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.

0: werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Meertse regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme. En die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen, sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag strand.

0: ingeruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
8: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
9: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
10: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
11: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
14: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
13: Dat weer is erg belangrijk.
14: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
13: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
14: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
13: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
14: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
13: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
14: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
13: En wat is dat?
14: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
13: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
14: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
13: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
14: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
13: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
13: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
18: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
19: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
20: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
21: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
24: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
25: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
6: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
7: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
8: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
26: Hello, I'm Dario Durja.
27: Ik ben Frank Jonbloed.
28: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
10: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
11: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
14: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
20: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
13: Dat weer is erg belangrijk.
20: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
13: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
20: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
13: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
20: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
13: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
20: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
13: En wat is dat?
20: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
13: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
20: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
13: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
20: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
18: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
21: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Preuteleuten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Preuteleuten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee Dagklapper.
23: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
11: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
14: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
15: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
24: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
24: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
24: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
24: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
24: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
24: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
24: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Een nieuwbouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
25: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
26: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
27: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
28: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moekie in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
29: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
30: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
31: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
32: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, De gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
6: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
25: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies in Plassendalen 1.
7: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
13: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
13: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
13: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
13: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
13: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
13: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
13: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor

0: nieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dreurda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
10: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Scoomake op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oh, dat is nog de Lucilus. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
12: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
13: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een
3: aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
5: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat

0: altijd maar het verkeer langer wordt. En dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
8: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
9: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
10: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
11: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
14: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
14: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
14: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
14: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
14: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
14: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september... Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
20: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
21: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk de Grauwe.
23: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
24: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
12: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
26: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
13: Dat weer is erg belangrijk.
26: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier en Polplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
0: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
0: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
0: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent-Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
1: Noordzee. Noordzee dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Skomeek op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
13: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
13: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een 10-tal bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
16: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
17: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
14: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
27: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
28: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
28: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
28: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
28: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
28: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
28: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
28: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
4: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Scoomake op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het... recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
9: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
9: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
9: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
11: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
12: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
13: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honi.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
14: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
14: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
14: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
14: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monsenweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
19: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in het rechtje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
20: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Nieuws en info aan de kust.
22: Thuis aan de kust.
21: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
4: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
5: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
6: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
4: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die

0: om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van B-Post. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
5: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
6: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende.

0: De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Wandegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
8: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten. Verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders. Want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
11: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de School Westdiep, de Gebedshuizen, Bibliotheek, Zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
17: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
18: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
23: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
23: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
23: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
23: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
23: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
23: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
23: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
24: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Scoomake op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
25: Ik ben Nancy Bourquani.
26: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Want de Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
28: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
29: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stafversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleute op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleute, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
16: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
17: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
18: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: VPost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-Boxen van VPost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de VPost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
10: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee Dagklapper.
19: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
20: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
20: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
20: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
9: Die komen op het einde van de feesten.
20: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
9: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
20: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
9: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
20: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
9: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
20: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
22: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
23: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
24: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
8: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
11: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
12: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
29: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
29: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
29: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
29: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
29: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
9: En wat is dat?
29: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
9: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
29: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
9: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
29: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
6: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich

0: van KVRIO.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Scoomake op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Van nog een keer, pruttelutten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
9: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
10: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
9: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen.

0: Een bibliotheek, Zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
5: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
5: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
5: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
5: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
5: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
5: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
5: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
10: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
11: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
12: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. En sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nasus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
8: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
9: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Polisfeesteditie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
11: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Polispleintje en het grotere Pier en Polplein.
11: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
11: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
6: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
17: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
11: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
3: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
4: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
5: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostendse baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
10: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
4: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
12: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
13: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
14: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
16: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
16: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
16: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
16: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
16: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
17: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
16: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
17: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
16: Dat weer is erg belangrijk.
17: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
16: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
17: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
16: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
17: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
16: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
17: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
16: En wat is dat?
17: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
16: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
17: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
16: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
17: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
11: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
20: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme. En die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
16: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
16: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
16: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
22: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
23: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
26: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
27: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
28: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
29: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
30: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
11: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
31: Ik ben Stefan Tange.
32: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
33: Ik ben Rudy de Meijer.
34: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
30: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
35: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
0: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
35: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
0: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
35: En wat is er speciaal dit jaar?
0: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
35: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
35: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
35: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
35: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
25: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
10: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, M25, dat is onze zilverrok in feite.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00.
3: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden

0: de normale openingsuren. Eerburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
5: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
5: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
5: Ik denk dat er toch wel gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
5: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
5: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
5: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
5: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
5: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de...

0: te eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Minne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
14: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
15: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van... Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
4: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
5: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
6: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Dina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Je zit in de Nossebelk.
3: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
2: Zes dibbe, Joos, tot aan uw knies.
3: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
2: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
3: Het Oostends dialect.
2: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
3: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
2: Een breiningsge dunne knijker.
0: Regionieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Burkwani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
14: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
15: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
16: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee. Deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
9: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
10: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
11: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
18: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
5: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
18: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
5: En wat is er speciaal dit jaar?
18: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
5: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
5: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
18: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
5: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
18: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
5: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
18: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
12: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded, Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
20: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
21: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
12: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
23: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
12: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
3: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
4: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
17: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
17: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
6: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
5: Dat weer is erg belangrijk.
6: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
5: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
6: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
5: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
6: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
5: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
6: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
5: En wat is dat?
6: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
5: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
6: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
5: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
6: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
12: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
1: Ik ben Michael van Ie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
12: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
20: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
14: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee dagklapper.
7: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.

0: Het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in Te Gaan?
3: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
4: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
5: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Skeeters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een 10-tal bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
8: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
9: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
10: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
14: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
14: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
14: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
14: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
14: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
14: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
14: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
6: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
17: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
18: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
19: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
14: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En Wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heylen en door Sébastien De Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleute op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleute, laat ons zeggen.
14: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
14: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond School Make-up en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
4: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
5: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
9: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
15: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
16: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
4: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2:00.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
7: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
8: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
9: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
10: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
3: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Polisfeesteditie.
12: Dat weer is erg belangrijk.
3: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
12: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
3: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Polispleintje en het grotere Pier en Polplein.
12: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
3: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
3: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
3: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
3: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
3: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
12: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
13: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
13: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
19: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
20: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
25: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
26: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
27: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Vandaag aan de kust niets dan zon bij een zwakke oostelijke wind. We krijgen 30 graden aan zee, deze namiddag een lichte zeebries die voor wat afkoeling zorgt. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en het is hoogwater deze middag om 2 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
28: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
12: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
28: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
12: En wat is er speciaal dit jaar?
28: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
12: Die komen op het einde van de feesten.
28: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
12: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
28: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
12: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
28: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
12: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
28: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een 10-tal bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En, als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
6: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
7: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt

0: vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
0: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
0: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
8: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
9: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
10: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 1.

0: 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
13: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
14: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
19: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
19: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
19: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
19: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
19: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
19: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
19: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
5: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquenie.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
13: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
14: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
15: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
16: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
0: Radio Noordzee.
17: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
18: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
19: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
18: Dat weer is erg belangrijk.
19: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
18: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
19: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
18: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
19: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
18: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
19: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
18: En wat is dat?
19: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
18: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
19: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
18: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
19: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
6: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
18: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
18: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
18: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
20: Dit is Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
26: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
27: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur.
1: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8:00 vanavond Scoomake op en om 10:00 vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
18: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
18: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
18: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
18: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
18: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
18: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
11: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
14: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
15: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
16: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
19: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat 8 euro per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
28: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
28: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
25: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
26: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
27: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
1: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
7: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
7: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
8: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
9: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
10: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan 1 jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over 1 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
14: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
19: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een

0: verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
5: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
5: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
5: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
5: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
5: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
5: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
5: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21.

0: 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
3: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het... recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
7: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVRIO.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
16: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
17: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
18: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
24: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
25: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
26: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
27: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
28: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
28: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
28: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
28: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
28: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 middags.
28: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
28: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september... Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
5: Ja, hier komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
3: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
8: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5:00. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
14: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
14: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
14: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
14: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
14: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
14: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
14: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
14: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
10: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sébastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
14: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
15: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
10: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en we gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
4: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
10: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
4: En wat is er speciaal dit jaar?
10: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
4: Die komen op het einde van de feesten.
10: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
4: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
10: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
4: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
10: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
4: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
10: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
4: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostense termen leren in het Oostens via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
5: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
6: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
6: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
6: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
6: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
6: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen.

0: Paulusfeesten, die financiën goed in de gaten, dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen wij het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
4: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
5: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
6: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
4: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben

0: Ik ben Marijs en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
4: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
5: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en de zon gaat onder om 21:50 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
10: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Nieuws en info, Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
13: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
16: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
15: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
16: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
15: En wat is er speciaal dit jaar?
16: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
15: Die komen op het einde van de feesten.
16: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
15: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
16: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
15: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
16: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
15: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
16: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee dagklapper.
20: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert 2014 is de Katrol Oostend erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
22: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website en als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
23: We hebben opgegeven
0: gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
3: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
22: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
15: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
15: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
15: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
15: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
15: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
15: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
15: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Exen delen zijzeunen, bekend van Hutten opzij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
8: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
11: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kursaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
15: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
6: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
15: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
6: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
15: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
6: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van Caverio.
16: Regionaal nieuws en info.
17: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Wandegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
13: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
28: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
29: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
30: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. Twee kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
7: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
7: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
7: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
7: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
7: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
7: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
7: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded, Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Noordzee dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
10: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
11: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ere-burgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
18: Oostende en Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
19: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
20: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
21: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
21: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
21: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
21: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
21: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
21: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
21: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
21: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
12: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
12: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
12: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
12: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannem die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
23: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen, om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans vast te geven.
3: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
4: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
8: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
0: Noordzee. Noordzee dagklapper.
26: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5:30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Regionaal nieuws hoor.

0: 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
0: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
0: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
4: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
5: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
6: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? Kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners...

0: Bewoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
3: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
4: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
5: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
9: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
11: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
0: Dat weer is erg belangrijk.
11: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
11: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
11: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het... recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
12: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
11: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
12: En wat is dat?
11: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
12: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
11: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
12: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
11: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
15: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
16: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
17: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
12: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
12: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
12: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 bboxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
6: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
8: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
9: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
11: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
11: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
11: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
11: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
11: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
11: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
11: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 21:50 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 19:45. Fijne dag.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september... Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperiaal. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
23: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
6: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
10: Dat weer is erg belangrijk.
6: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
10: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
6: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
10: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
6: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
10: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
6: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
10: En wat is dat?
6: Dat is tijdens de week rond 13:30 en in het weekend 14:00. Ja.
10: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
6: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
10: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
6: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden.
1: Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan 1 jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over 1 uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
3: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
3: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
3: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
7: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
24: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun 2e dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
13: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
14: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
16: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
3: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
30: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
0: Maar het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
2: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
4: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
17: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
8: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
7: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
7: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
7: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
7: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
7: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
7: Dat is tijdens de week rond 1:30 en

0: Tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
4: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
4: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
7: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
8: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
9: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostendsebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt.

0: Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
8: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
9: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
10: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van I.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
3: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
13: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
14: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
15: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info.
17: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee. Dagklapper.
22: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
15: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
23: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
23: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
11: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
23: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
11: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
23: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
23: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
23: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
23: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
23: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
15: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Voor mij is dat een beetje te rustig, hé. Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
25: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt één grootschalige groene speelzone met twee grootschalige toestellen ook.
26: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
27: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
15: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
15: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
5: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Amsteeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
3: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
4: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
5: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
10: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
10: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
10: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
10: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
10: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
9: En wat is dat?
10: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
9: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
10: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
9: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
10: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
6: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
15: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
16: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
17: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
18: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
7: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KV Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
7: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
7: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Wandegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
22: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
23: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
24: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
26: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
9: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
26: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
9: En wat is er speciaal dit jaar?
26: We hebben voor

0: op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infogram.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Nieuws en info.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
5: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
6: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina.

0: pagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
8: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
9: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
11: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
11: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
11: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
11: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluijzen.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
11: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
11: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
11: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
14: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
17: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
19: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
22: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
20: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
22: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
20: En wat is er speciaal dit jaar?
22: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
20: Die komen op het einde van de feesten.
22: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
20: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
22: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
20: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
22: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
20: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
22: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
24: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
25: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. de Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
26: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
27: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
28: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
20: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
20: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauluspleintje en het grotere Pier en Polplein.
20: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
20: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
20: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
20: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
20: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
14: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè.
15: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
18: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
20: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
20: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
16: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
20: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
16: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
20: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
16: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
19: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein. Dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
23: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in mijn mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
24: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
25: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
16: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
2: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
20: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
2: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
20: En wat is er speciaal dit jaar?
2: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
20: Die komen op het einde van de feesten.
2: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
20: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
2: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
20: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
2: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
20: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
2: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
11: Hier in de site bij het AZ Oostende.
23: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
12: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en de zon gaat onder om 10 over 9 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag!

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
10: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
11: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
12: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
13: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
4: Dat weer is erg belangrijk.
13: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
4: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
13: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
4: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
13: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
4: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
13: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
4: En wat is dat?
13: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
4: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
13: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
4: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
13: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Noordzee Regionieuws.
14: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren.

0: in Noordzee.
1: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
1: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
1: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
7: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter

0: opgeruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een 10-tal bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
8: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
9: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè. Kleine straten, grotere straten.
10: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden en de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen. Omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken is onze hoofdact, onze UNESCO-act, werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
8: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
16: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio.

0: Noordzee regionieuws.
1: bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Hina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
8: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
8: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
8: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
8: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
9: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
8: En wat is dat?
9: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
8: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
9: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
8: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomik op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
8: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
4: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
8: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
4: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
8: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
4: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
11: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
12: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
13: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
4: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Poret.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een 10-tal bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
20: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
21: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
22: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het af naar 18 graden. Morgen donderdag opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 30 graden. Ook vrijdag opnieuw een zeer warme dag. Vanaf zaterdag krijgen we een aangenamere warmte. De strandwatertemperatuur is 21,9 graden. En de zon gaat onder om 9:10 vanavond. Maar vroeger is er natuurlijk al de eclips, waarneembaar vanaf 7:15. Fijne dag.
7: Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Bruikman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
6: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
6: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
6: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
6: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
6: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
6: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
8: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
6: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
4: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team aan te moedigen. Hè?
5: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
6: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
7: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden.
9: Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
15: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
9: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
15: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
9: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
15: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
16: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in ontmoetingscentrum De Blomme en die vind je in de Chrysantenstraat. Dit allemaal tussen 2 en 5 uur 30. Vandaag is er Boerenmarkt in Marekerke. Je vindt er dagverse producten op het Marekerkeplein, dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. En de Paulusfeesten die zijn aan hun tweede dag toe. Er zijn optredens, straattheater en kinderanimatie. Zo treden vandaag om 8 uur vanavond Scoomake op en om 10 uur vanavond Je Broer. De toegang is gratis. Zo, dat was weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
17: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
9: Dat weer is erg belangrijk.
17: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
9: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
17: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
9: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
17: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
9: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
17: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
11: En wat is dat?
17: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
11: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
17: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
11: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
17: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
9: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is, op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
19: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
20: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man deelde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
24: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
25: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
26: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
11: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
26: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
11: En wat is er speciaal dit jaar?
26: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
11: Die komen op het einde van de feesten.
26: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
11: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
26: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
11: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
26: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
11: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
26: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
22: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
7: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar
9: Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
10: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
12: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
10: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
12: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
10: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
12: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Noordzee.

0: tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
4: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
5: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
6: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
0: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
0: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
0: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
0: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
0: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.

0: En met sluitingsuur bedoel je sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
0: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival alleen niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Oostende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Preuteleuten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
3: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
4: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
11: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
11: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzetoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand. Hè?
11: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
12: Ja, ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
12: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
12: We hebben vooral, waar we eigenlijk ja, allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
12: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
12: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
12: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
12: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij.
9: Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan 1 jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over 1 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
14: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk. Want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
14: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
14: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
14: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
14: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
14: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
14: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
9: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
14: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
14: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
14: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
16: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
17: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan 1 jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
19: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
20: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
22: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
23: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
14: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
23: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
14: En wat is er speciaal dit jaar?
23: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
14: Die komen op het einde van de feesten.
23: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
14: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
23: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
14: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
23: oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
14: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
23: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
5: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
6: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
8: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuport naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
14: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
14: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
14: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
6: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
7: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers. Dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
8: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
8: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
8: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
10: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
14: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
8: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
16: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
17: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk

0: Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
3: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
3: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
3: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
3: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
3: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
3: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
3: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje.

0: Nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
9: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
10: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
12: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
12: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
12: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier- en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
12: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
12: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
12: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
12: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
12: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-Boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
16: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
17: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand. Hè?
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse gaanderijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Noordzee regionieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
25: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
25: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
25: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
25: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
25: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
25: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
25: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
9: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
10: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
12: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
27: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
28: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is er ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
29: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
30: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
30: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
30: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
30: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
30: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
30: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
30: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
30: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
11: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
2: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
11: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
2: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
11: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
7: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunnen. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
1: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
4: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
5: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
2: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
2: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
2: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
2: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
2: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
2: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
12: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
5: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
13: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nassens.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
16: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
23: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
1: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
2: Dat weer is erg belangrijk.
1: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
2: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
1: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
2: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
1: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
2: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
2: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
2: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
2: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
2: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
11: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
8: wordt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor

0: tijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
1: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
0: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
0: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
1: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
0: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
1: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
5: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen. En hebben zij ook een aantal zaken verkocht.

0: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
1: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat. Er is museum in de Romestraat. En er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
2: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
8: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
8: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
8: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
8: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag. Hier komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
8: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
8: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
8: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
13: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
14: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
15: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
16: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
7: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
16: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
7: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
16: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
17: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
15: Wat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
19: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
7: Dat weer is erg belangrijk.
19: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
7: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
19: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
7: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
19: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
7: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
19: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
7: En wat is dat?
19: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
7: En met sluitingsuur bedoel je sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
19: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
7: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
19: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
20: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
7: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
7: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Noordzee regionieuws.
4: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded, Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
0: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
15: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Echtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
10: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
12: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
13: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
7: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
13: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
7: En wat is er speciaal dit jaar?
13: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
7: Die komen op het einde van de feesten.
13: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
7: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
13: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
7: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
13: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
7: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
13: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
8: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostendsebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die er in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
17: Iedere keer als ik met Arne op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
18: Bij Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat dat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken Drietal hier, hè.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee. Noordzee.
19: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
19: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
19: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
20: Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
26: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
19: Dat weer is erg belangrijk.
26: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
19: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier- en Polplein.
19: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
19: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
19: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
19: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
19: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
19: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
19: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
5: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
19: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
5: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
19: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
5: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Je zit in de Nossebelk.
2: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
2: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
2: Het Oostends dialect.
0: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
2: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Een breiningsge dunne knijker.
6: Noordzee Regio Nieuws.
4: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
13: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
16: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
8: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
17: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
19: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
17: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
19: En wat is er speciaal dit jaar?
17: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
19: Die komen op het einde van de feesten.
17: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
19: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
17: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
19: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
17: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
19: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
17: Ja, het is niet zozeer een speciale opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
14: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
5: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
14: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
18: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
20: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
21: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.

0: met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
0: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.odemer.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
0: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Brakeman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn nu echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
6: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
7: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voor zien.
8: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
9: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
9: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes en de bomen ophangen.
10: En dat is heel de zomer lang. Gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
11: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
14: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
15: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
16: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur.
17: De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
18: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
18: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
18: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
18: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
18: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
18: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
0: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld.
1: Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
20: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
20: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
20: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
13: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
22: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
23: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
4: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
4: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
4: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
4: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
4: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
4: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
4: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
4: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
7: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
8: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jackie Maas.
9: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisteravond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
11: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
14: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
16: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
14: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerke waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerke al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
25: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
19: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
3: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
19: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
3: En wat is er speciaal dit jaar?
19: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
3: Die komen op het einde van de feesten.
19: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
3: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
19: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
3: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
19: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
3: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
19: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
22: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
26: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
27: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van I.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
24: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
21: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
28: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
28: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
28: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Pauliuspleintje en het grotere Pier- en Poolplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
28: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
28: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
28: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
28: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
28: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16:00 aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de School Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, Zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
11: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
12: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
14: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Vlaanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws. Regio.

0: In totaal 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
1: En wat is er speciaal dit jaar?
0: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
1: Die komen op het einde van de feesten.
0: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
1: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
0: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
1: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 16:30 's middags.
0: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
4: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
5: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
7: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gael Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Bpost lanceert in Oostende het eerste B-Box City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 B-boxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop and Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post.

0: boksen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
3: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
4: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
7: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
7: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
7: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
8: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesten editie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
8: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
8: Ik denk dat er toch wel een gemiddeld van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
8: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
8: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
8: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
8: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
8: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
0: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh Tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
4: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
5: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
9: Nieuws en info aan de kust.
10: Noordzee regionieuws.
7: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
9: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
7: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
16: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
17: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
18: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
6: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
18: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
6: En wat is er speciaal dit jaar?
18: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
6: Die komen op het einde van de feesten.
18: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
6: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
18: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
6: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
18: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
6: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
18: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost Bboxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het negende kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
5: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
23: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn twee lichtgewonden gevallen. Twee wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
24: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
6: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
24: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
6: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
24: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
7: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostensebaan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
0: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
1: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
11: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
26: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53ste Paulusfeesteneditie.
6: Dat weer is erg belangrijk.
26: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
6: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
26: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
6: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
26: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
6: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
26: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
6: En wat is dat?
26: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
6: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
26: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
6: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
26: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
13: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
14: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
13: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij.
7: Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de B-Post B-Boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
6: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
2: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
6: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
2: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
6: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
2: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
19: Nieuws en info, Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
7: Gisterenavond openden de Paulusfeesten. Hoofdact op de openingsavond was Absent Minded. Pascal Braakman sloot de geslaagde eerste dag van de 53ste feesten af. Bij een zwaar verkeersongeval op de Oostendebaan in Gistel zijn 2 lichtgewonden gevallen. 2 wagens werden getakeld. Op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde wordt alles in gereedheid gebracht voor de Flanders Grand Prix skileren. Plaatselijke renners Indra Medaar, Fran van Houten en Lisa van Steenkiste zijn van de partij voor de wedstrijden die morgen starten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
27: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
28: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: De wijk Westerkwartier is de centrale locatie voor Open Monumentendag in Oostende op 13 september. Er komt een wijkmarkt die de multiculturele wijk in de kijker zet. Verder zijn er workshops en expo's. De Sikh-tempel, de school Westdiep, de gebedshuizen, bibliotheek, zorghotel Wellington en de brandweer zetten de deuren open. Die dag zijn er ook rondleidingen in de koninklijke gaanderijen. Op de Oostense baan in Gistel is een 20-jarige bromfietser uit Ichtegem gewond geraakt. Ze werd aangereden door de wagen van een 61-jarige man uit Gistel. De jonge vrouw werd overgebracht naar het AZ Oostende. De proper strandlopers hebben tijdens de maand juli elke dag stranden geruimd aan de hele kust. Zo bereikten ze de kaap van 1 miljoen liter geruimd afval. De proper strandlopers bestaan 9 jaar en verwelkomen weldra het 10.000ste lid. De abonnementenverkoop voor KVDO loopt vlot. Bram Kersenbilk.
2: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bpost lanceert in Oostende het eerste Bbox City Network om de logistieke druk op de stad door levering van pakjes te verminderen. In Oostende staan vandaag al 20 Bboxen van Bpost. De komende maanden komen er nog eens een tiental bij. Zo kunnen inwoners op wandelafstand hun pakjes verzenden of ophalen. Ook de lokale middenstand krijgt daardoor nieuwe mogelijkheden. Via de dienst Shop & Collect kunnen handelaars bestellingen klaarleggen voor hun klanten in de kluisjes van de Bpost B-boxen. Politie van Middelkerken waarschuwt voor zakkenrollers. Er waren deze zomer in Middelkerken al verschillende meldingen, meestal op drukke plaatsen. Basketbalclub BC Oostende neemt afscheid van Filou als hoofdsponsor. Brouwerij van Honsebroek was 8 jaar lang de hoofdsponsor. Morgenavond wordt de nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. Door de hitte zijn de aangepaste openingsuren in het containerpark van Blankenbergen van kracht. Het zal enkel in de voormiddag open zijn. Vanaf volgende week gelden de normale openingsuren. Ereburgemeester Bart Tommelijn is opnieuw opa geworden. Rafa is het 9e kleinkind voor opa Bartje. Goed nieuws voor een 21-jarige drugsdealer uit Nieuwpoort. De man dealde meer dan een jaar cannabis, naar eigen zeggen om zijn druggebruik te financieren. De man kreeg opschorting van straf, maar moet zich wel aan een reeks voorwaarden houden. Er is meer regionieuws over een uur.
4: Noordzee regionieuws.
5: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
21: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
5: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
1: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
3: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
4: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
3: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
4: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
7: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
8: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
9: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesteneditie.
3: Dat weer is erg belangrijk.
9: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
3: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
9: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
3: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
9: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
3: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
9: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
3: En wat is dat?
9: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
3: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
9: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
3: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
9: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
15: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
17: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
18: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
3: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KWDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
18: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
3: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
18: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
3: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
18: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur

van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
2: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
9: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
8: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
9: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
8: En wat is er speciaal dit jaar?
9: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
8: Die komen op het einde van de feesten.
9: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
8: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
9: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
8: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
9: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten.

0: zetten voor de artiesten om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
1: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
0: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
6: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
7: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
8: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
8: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee. Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
8: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
13: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
14: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
16: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
15: Dat weer is erg belangrijk.
16: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. Als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
15: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
16: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplantje en het grotere Pier en Polplein.
15: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
16: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
15: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
16: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
15: En wat is dat?
16: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
15: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
16: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
15: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
16: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
23: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
22: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
23: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
22: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
23: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
22: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
23: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
19: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
24: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
3: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
27: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
28: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïc, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
1: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
22: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
1: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
22: En wat is er speciaal dit jaar?
1: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. Het middeleeuwse steel, het is een soort steekspel, maar het zijn steltlopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
22: Die komen op het einde van de feesten.
1: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
22: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
1: Ja, alle uren kun je vinden op www.paulusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
22: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
1: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
22: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
1: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2x3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
8: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
9: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Ploviplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. Zeven Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
0: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
22: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
22: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
22: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Romina van Horen.
30: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
31: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
30: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
1: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Polisfeesteditie.
22: Dat weer is erg belangrijk.
1: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
22: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
1: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Polispleintje en het grotere Pier en Polplein.
22: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
1: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
22: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
1: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
22: En wat is dat?
1: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
22: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
1: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
22: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
1: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
4: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oh, dat is nog de Lucillus. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloeve gerocht. En de Orde van de Kloeve was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
19: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
20: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar een
8: aantal jaar spelen en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ-Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In de Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
22: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Martin Heijlen en door Sebastien de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
22: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
22: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, dus maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
3: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival.
4: Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
20: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
21: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
23: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
24: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
22: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
24: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
22: En wat is er speciaal dit jaar?
24: We hebben vooral, waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act. werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
22: Die komen op het einde van de feesten.
24: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
22: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
24: Ja, alle uren kun je vinden op www.polisfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
22: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
24: Oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
22: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdracht eigenlijk ook.
24: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
4: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
18: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
20: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
26: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
27: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
4: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
22: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhard. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
25: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
22: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
25: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
22: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
25: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
8: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
9: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
10: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
3: Radio. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
2: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
22: Dat weer is erg belangrijk.
2: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
22: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
2: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
22: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
2: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
22: De voorbije

0: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echte muziek, ja. In de grote tent.
1: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
0: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
4: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
10: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
9: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
10: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waale, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
9: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
10: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in de tent.
9: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
10: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbelk van KVDO.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40... zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Racehorse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval.

0: stapel en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
3: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
4: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
5: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
10: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
0: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
12: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
4: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
7: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc Loïcke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
14: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
13: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
14: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
13: En wat is er speciaal dit jaar?
14: We hebben vooral waar we eigenlijk allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
13: Die komen op het einde van de feesten.
14: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
13: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
14: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
13: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 'smiddags.
14: Oh, wij beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1:00 om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een juiste manier te kunnen verwelkomen.
13: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
14: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje, hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskrijtjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
3: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
4: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Roller Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade, een parade van motorfietsen en driewielers gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wegen, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
11: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
10: Dat weer is erg belangrijk.
11: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuis blijven en zo.
10: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
11: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, het Paulusplein en het grotere Pier- en Poolplein.
10: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
11: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
10: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
11: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
10: En wat is dat?
11: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
10: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
11: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
10: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
11: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio?
12: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
10: Bij KVDO loopt de abonnementsverkoop nog altijd. Bram Kersenbilk, welke formules zijn er voor een abonnement bij KVDO?
13: We hebben verschillende prijskategorieën. Je kunt in de C-tribune zitten achter doel. Dat is een beetje voor de diehards die vooral in de sfeer willen zitten. Vanaf €125 kun je daar al een abonnement kopen. Omgerekend is dat €8 per wedstrijd. Dus ik denk in de hedendaagse tijd dat je daar niet echt voor kunt sukkelen. En dan de D-tribune is de lange zijde waar je in het zonnetje zit. En dan heb je nog de hoofdtribune en natuurlijk ook onze VIP-abonnementen.
10: Die voorverkoop van die abonnementen die loopt nog een poos. Binnenkort is KVDO op een bijzondere locatie, de Paulusfeesten.
13: Ja, het is eigenlijk zo dat wij vroeger met KVO Stende al onze spelersvoorstelling deden op de Paulusfeesten. En nu is het de eerste keer dat we het ook met KVDO doen. We hebben een goede band met de organisatie van de Paulusfeesten. En wij vinden dat dat wel een zekere lokale verankering met zich meebrengt. En de spelers zullen inderdaad voorgesteld worden door Marta Heijlen en door Sebastiaan de Waal, die s'avonds ook nog met Preuteleuten op het hoofdpodium zal staan. Dus het is een beetje het voorprogramma van Preuteleuten, laat ons zeggen.
10: Wanneer is die voorstelling van KVDO op de Paulusfeesten?
13: Die is op de allerlaatste dag, maandag 17 augustus om 16 uur, aan de Sint-Petrus en Pauluskerk in de tent.
10: Kunnen de mensen daar ook de spelers ontmoeten?
13: Zeker, dus er is een spelersvoorstelling op het podium en daarna is er de mogelijkheid om met de spelers op de foto te gaan of een babbeltje te doen. Niet al te lang, want ze hebben nog training 's avonds en ze hebben dan ook nog wedstrijden, maar er zal zeker een pintje worden gedronken.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
15: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
16: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerken met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerken financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versleus.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
19: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
21: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
23: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Luc, Loïke, je bent samen met Hilde verantwoordelijk voor het straattheater. Dit jaar is er ook opnieuw straattheater.
26: Ja, we zijn inderdaad al volop bezig allerlei attributen in onze loge te hangen, omdat wij echt proberen de artiesten te verwennen. We wachten ze op als ze toekomen. Ze geven een seintje, wij maken dat ze geparkeerd staan en wij gaan weg van hen als ze om hun uit te zwaaien.
10: Hoeveel acts zijn er dit jaar op de feesten?
26: We hebben er 17 in totaal. 17 voor ons tweetjes en we hebben ze eerlijk verdeeld.
10: En wat is er speciaal dit jaar?
26: We hebben vooral waar we allebei naar uitkijken, is onze hoofdact, onze UNESCO-act, Werelderfgoed. De middeleeuwse het is een soort steekspel, maar het zijn steltelopers en de bedoeling is dat ze elkaar van de stokken lopen.
10: Die komen op het einde van de feesten.
26: Ja, inderdaad, de voorlaatste dag op de zondag komen ze met een bus uit Namen. Ze zullen dus een stoet vormen naar de locatie waar ze zullen spelen, waar de strijd doorgaat. En eerst zullen ze nog even uitleggen hoe het allemaal in elkaar steekt.
10: Die acts van het straattheater, dat is meestal op vaste uren.
26: Ja, alle uren kun je vinden op www.polusfeesten.be of al de flyers aan het infokraam.
10: En jullie beginnen relatief vroeg al, om 4:30 's middags.
26: oh, we beginnen veel vroeger. We zijn hier eigenlijk al om 1 uur om de loge uit te kuisen, om alles klaar te zetten voor de artiesten, om hen op een de juiste manier te kunnen verwelkomen.
10: We zijn hier in de loge in opbouw en jullie hebben voor die artiesten speciale opdrachten eigenlijk ook.
26: Ja, het is niet zozeer een speciaal opdracht. Zoals dat je ziet, hangt er al een paar dingen in verschillende kleuren die we brengen. Dus oranje. Hier hebben we de roze hoek. Maar we hebben hier ook aan de andere kant een paneel van 2 op 3. Ja, jullie kunnen dat niet zien, maar het is de bedoeling dus dat alle artiesten de waskreetjes mogen gebruiken om het volledige geheel kleur te geven, wat ook ons thema is.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300 tickets verkocht en om uit de kosten te geraken waren er 8000 toeschouwers nodig. Voor organisator Willy van Kraan is het een zeer grote teleurstelling. Hij is 30 jaar actief in de showbiz en verontschuldigt zich. De aangekochte tickets zullen terugbetaald worden via dezelfde betaalmethode en rekening als ze werden aangekocht. Begin september zullen alle schoolgaande kinderen in Oudenburg een strandbal ontvangen met het logo van het Huis van het Kind. De organisatie wil zich zo kenbaar maken aan gezinnen en het aanbod van ondersteuning en activiteiten rond opvoeden in de kijker zetten. In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein, omdat er overlast is. Het alcoholverbod geldt tot eind september. Samen met de Adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid zet de gemeente Middelkerke met het project Toegankelijke Handelszaken sterk in op die toegankelijkheid. Middelkerke financiert de installatie van een hellend vlak met een maximum van €650 per handelszaak. Daarmee zijn rolstoelgebruikers, rollatorgebruikers, ouders met kinderwagens al flink geholpen om een handelszaak te betreden. 7 Middelkerkse handelszaken gingen in op het aanbod. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Vermogenstormen komen. Nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op zaterdag 15 augustus kan je in Oudenburg naar de grootste rommelmarkt in de regio. Je kan snuisteren in alle straten van het centrum tot 5 uur. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te maken aan de Egelaan in Zandvoorde. In De Haan kan je op zondag 16 augustus naar de Oude Klepperparade. Een parade van motorfietsen en driewielers, gebouwd voor 1920. De jaarlijkse rommelmarkt van de Melody Makers vindt plaats op zondag 16 augustus aan het Maritiem Instituut Mercator. Kom snuisteren tussen de vele koopjes, ontdek verborgen schatten en geniet van de gezellige sfeer. Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer. Tips van onze Noordzeeredders hoor je op weekdagen om 14:15 bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene is er een alcoholverbod op het Duinenplein en het Plovieplein. Bredens burgemeester Kelly Spelier voert de maatregel in na overlast, waarbij alcohol telkens een rol speelde. Het alcoholverbod geldt tot eind september op de twee pleinen en in de onmiddellijke omgeving. Het cultuurseizoen in Oudenburg start in september en is gevarieerd. Cultuurschepen Stefan Reinhardt.
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Om de laatste eclipsbrillen te bemachtigen, hebben mensen gisteren 3 uur gewacht aan Astropolis in Oostende. De laatste lading brillen kwam toe om 16 uur. De brillen werden door de medewerkers van Astropolis uitgedeeld. Op Duin en Zee in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor de 5e editie van het Boom Festival. Het evenement met yoga-sessies, lezingen, workshops en rituelen vindt plaats op Duin en Zee. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Hina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
6: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
1: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
6: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
1: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
6: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg opent begin september de Witte Molen opnieuw. De molen werd volledig gerestaureerd en zal vanaf september elke tweede zondag van de maand draaien. Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. De resultaten op Oostende koersen van de paarden die maandagavond om het leven kwamen op de E40 zullen toch meetellen voor het klassement van de Wellington Race Horse Cup. De wagen die hen vervoerde had een ongeval en de paarden braken uit, waarna ze werden aangereden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Pascal Balen, voorzitter van de Paulusfeesten. Ja, jullie zijn nu echt van start.
15: Ja, we zijn niet echt van start gegaan. Het was een vlotte opbouw. Het weer ziet er ook goed uit. Dus we kijken dus vol vertrouwen uit naar de 53e Paulusfeesten editie.
1: Dat weer is erg belangrijk.
15: Ja, dat is voor ons erg belangrijk, want wij zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. En het is dus wel belangrijk dat de mensen komen. En als het slecht weer is, dan durven ze wel eens thuisblijven en zo.
1: Hoeveel mensen kunnen hier op een topavond terecht?
15: Ik denk dat er toch wel een gemiddelde van 8.000, 9.000 mensen op de terreinen kunnen. Beide terreinen, Paulusplein en het grotere Pier en Polplein.
1: Wat is er nieuw dit jaar? Wat verandert er?
15: Dit jaar gaan we bijvoorbeeld geen waarborg vragen voor onze herbruikbare bekers. We rekenen er natuurlijk ook op dat de toeschouwers en de bezoekers de bekers terugbrengen naar enerzijds de tonnen, naar het recycleerbare punt of naar de bars. Ja, we verwachten ook een beetje medewerking van onze toeschouwers in deze, maar we komen het tegemoet aan de toeschouwers om geen waarborg te vragen.
1: De voorbije jaren was dat sluitingsuur met nog een DJ die speelt, was wel een punt van ergernis bij sommigen. Hoe hebben jullie dat opgelost dit jaar?
15: Dit jaar hebben we geen probleem met het sluitingsuur. Alles is op voorhand duidelijk doorgesproken. Wat we wel gedaan hebben, we starten iets vroeger met de programmatie. We starten dan ook iets vroeger met de DJ-sessie in de grote tent. Het sluitingsuur zelf blijft ongeveer hetzelfde als de vorige jaren.
1: En wat is dat?
15: Dat is tijdens de week rond 1:30 en in het weekend 2:00. Ja.
10: En met sluitingsuur bedoel je het sluitingsuur van de tap? Want de muziek die stopt al vroeger, geloof ik.
15: Nee, de tap mag nog ietsje langer open blijven, maar sluitingsuur bedoel ik echt de muziek, ja. In de grote tent.
10: Jullie houden met de Paulusfeesten die financiën goed in de gaten. Dat is nodig?
15: Ja, die budgetcontrole is wel heel belangrijk. We zijn ook een gratis festival. We zijn dus hoofdzakelijk afhankelijk van de inkomsten van drank en eten. Daarom doen we ook een warme oproep naar de bezoekers om de drank te kopen op de pleinen in onze bars. Idem dito voor de eten kopen in onze eetkraampjes. Want zonder deze inkomsten kunnen we het gratis festival niet behouden.
1: De Paulusfeesten tot 17 augustus. Bedankt voor het gesprek, Pascal Balen.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
11: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
9: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het familiefestival van 22 augustus op het Paalsteenveld in Bredene is afgelast. Dat maakte de organisator bekend. Er waren 1300